soms zit het in het pas te pas. Dat kan zijn en dat zijn mond op verserief. Ze vertelt nog eens in de septekers mee, boer ze je dan. Voor die jij zich jouw verstaan, sorry. En de verstuur is eerst mijn boer, ze duurt pas.